Goedemorgen samen, ik ben Trea uit Pirmenstorf. Ik ben een mega fan van Radio Central. En ik wil meer van Bob Dylan Blowing in the Wind wensen. Ganz een schönes Wochenende en het zou mich freuen, wenn ich het bald höre.